tv. Mensen worden moord, waar bereik je hier mee? Onschuldige slachtoffers, die is niet oké. Hier doen we niks, zijn we niet onze premier. Zo is slecht terug, wat is je daar afgenomen? Terug naar de vrede, dat is onze dromen. Investeer in je leven en in nieuwe scholen. De toekomst van de kinderen mag niet worden gestolen. Palestine is het heilige land van de profeet. Het is heel belangrijk dat je niet vergeet. Worden de pijn en de haat en het leed. Het doet me pijn in mijn hart, waarom niet meer optreedt. Steunen Palestine, je helpt te bevrijden. Dat is wel weg naar betere tijden. Dan kunnen we op weg naar meer ruzie vermijden. Wat oorlog betekent, alleen nog meer lijden.

vergevochten en dat doet me pijn. Wij zijn broers en zussen, zo kunnen we het ook zijn. Respecteer de cultuur van Joods en Palestijn. Laat ons nu vrij en verlaten het terrein. God heeft ons geschapen voor de goede daden. Met de oorlogen en dood mag je hem niet verraden. We moeten ons best doen, bewandelen de vader en die leiden naar vrede en wees vastberaden. Stoppen met vechten, dat is niet ons doel. Dat ik zo met al onze steun overspoel. Ons schulden terug naar de veilige gevoel. Weet ook wat is wat ik bedoel. Moslim of christen of jood kunnen proberen om ook te lezen, er is tijd om te leren. Nu is het moment om daarin te keren. Keer terug naar de vrede die wij zo waanderen.